onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. Daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op

Dit is King.

0: Alternative. Kink. Alternative. Rock Radio. 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag. Kink.

Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer. Kink.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het laait toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente. Die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

kink.

0: nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, waarna de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen, zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.

0: Evolution van A Nothing But Thieves.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, goedemorgen. Een hele andere stem dan normaal om mee wakker te worden. Ik moet er ook wel even aan wennen, moet ik zeggen. Ik ben net zelf terug van vakantie en de ochtend aan zich staat me persoonlijk heel erg slecht. Mijn vriend die dacht vanmorgen ook, ja, wat doe jij nou zo vroeg? Nou, zei ik hem, ik heb iets leuks. Ik mag namelijk de beste alternatieve muziek voor je uitserveren. En dat gebeurt dan ook gewoon deze zomer en ook op deze ochtend. Want hoi, Lisa hier met muziek van Kasabian, van Linkin Park en ook van Cake, The Distance. Voor je nu.
1: Kink. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning

0: Fell on Black Days van Soundgarden op de zaterdagochtend van Kink. Kink. En dat zeg ik. En mocht je nu net uit bed rollen en denken, wat moet ik aantrekken? Nou, misschien kun je een bandshirt uit de kast trekken. Want als je dat doet en een foto stuurt via de Kink app, dan kun je een mooi zwart Kink shirt winnen. En die wil je gewoon natuurlijk in je kast hebben hangen. Maar wat je sowieso krijgt is muziek van Honey, I'm Home. Hyperspace Mountain hoor je zo meteen. Net zoals deze van Manic Street Preachers.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Rol je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: Dancing in the Moonlight van Toploader. En de kater komt later, zeggen ze wel eens.
1: De zomer van Kink.
0: En dat klopt ook voor Paul, want hij appt Ben tot net iets te laat bierwezen drinken bij een vriend. Wat uiteindelijk, zoals ja, ook wel net iets te vaak, eindigde in het café. Terwijl ik oma heb beloofd om deze ochtend vroeg te helpen met de boodschappen. Dus ja, Toploader die helpt me zeker met opstaan. Nou ja, daar doen we het natuurlijk voor. En Marianne die appt vanuit de auto onderweg naar Frankrijk. En hopelijk valt het voor je mee met de files op deze zwarte zaterdag. En anders heb je extra veel tijd om mee te zingen. Met onder meer Alanis Morissette. Want You Oughta Know hoor je na Medicine van Bring Me The Horizon.
1: Kink. Some people are a lot like clouds, you know.

0: Over de man die wil vluchten naar Mexico nadat hij zijn vrouw heeft vermoord. En het werd niet voor het eerst vertolkt door Jimi Hendrix, maar het werd wel de bekendste versie van Hey Joe. Jimi Hendrix hoorde je op de radio. Met na het ANP-nieuws van 8 uur onder meer muziek van Weezer. En ook over een paar minuten hoor je deze banger van Oasis.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Lando.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
12: Albert Heijn. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgelaaid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, nadat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer.
14: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Lisa Konings.
0: Met zometeen de laatste single van Weezer. Je hoort hem met Don't Look Back in Anger van Oasis. Kink.

0: Een lekker rustig begin met Snow Patrol en A Run.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Ja, goedemorgen. Even een andere stem om mee wakker te worden dan normaal. Lisa hier, hoi, op deze zaterdagochtend 1 augustus. En ja, it's the first of the month. En het is ook natuurlijk de zaterdag van de Kennel Parade in Amsterdam. En dit jaar staat het iets meer onder druk door de bizarre aanslagen in Berlijn vorig weekend. En met alles in mijn hart hoop ik dat het goed verloopt. En als je erheen gaat, veel plezier. Het is een heel erg leuk feestje. En afijn, dat gezegd. Je hoort natuurlijk net een run van Snow Patrol, maar het rennen stopt hier niet. Want nu op Kink, muziek van Van Halen. Dit is Running with the Devil.
1: Kink.

0: Na al die jaren kan Alex Turner zich niet meer herinneren of Brian, een gladde gast uit L.A. met onweerstaanbare technieken om mensen om hun vinger te winden, nou echt heeft bestaan of dat hij hem heeft verzonnen. Maar misschien kunnen we wel stellen dat Alex later zelf een soort van Brian is geworden. Zeker in zijn personage van het AM-album dat 6 jaar na dit liedje uitkwam. Brian Storm van Arctic Monkeys was dat. Ja, en zometeen op je zaterdagochtend muziek van The Wannadies. En ook deze van BV Clyro hoor je over een paar minuten.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

Ik kan er echt niks aan doen, maar ik kan niet de enige zijn die bij het liedje Window van Foo Fighters hier aan moet denken. Don't tell my heart, my achy, breaking heart. I just don't think you'd understand. Misschien ben ik wel de enige en ligt het gewoon volledig aan mij. Het is godslastering, maar sorry, Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus is ook echt een banger. Net zoals dus Window van Foo Fighters. En anyhow, hier deze ochtend word je lekker wakker met muziek van Red Hot Chili Peppers. Other Side hoor je na Hole of the Moon van The Waterboys.

0: Lekker zo, die eerste koffie op het balkon vandaag met de Verve aan op de achtergrond. Mooi zaterdaggevoel, aldus Fleur. Stannend van de Verve hoorde je op Kink. En verder deze ochtend maak je kans op een vers Kink t-shirt. Als je nu een foto stuurt van het bandshirt dat je aan hebt, mits je er één aan hebt. Gekke vraag ook, maar zo zijn de regels. Voor 10 uur maak je dus kans om teruggebeld te worden en dan win je ook zo'n shirt. En verder ook gegarandeerd na 9 uur muziek van The National en ook deze van Winning Temptation hoor je over een paar minuten.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
6: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.

0: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.

0: Als dit je plan is, dan hoop ik dat je vandaag vroeg bent opgestaan.
1: De zomer van Kink.
0: Want het is een zwarte zaterdag vandaag. Dat is een zaterdag waarop alle mensen collectief hebben besloten om op vakantie te gaan. En dat zorgt altijd voor volgelopen wegen en voor hele lange rijen bij de beveiliging op de vliegvelden. Dus als je net zoals ik een persoon bent die altijd last minute aankomt, ja, dan kom je er wel bedrogen uit. Want dan kan het zijn dat je zomaar je vlucht gaat missen. On a Plane van Nirvana hoorde je net. En dat is al dan niet anders gespeld, maar betekent wel hetzelfde. Nou ja, hoi. Goedemorgen, Lisa hier. En dat is misschien wel even schrikken als Elwin normaal in je routine zit. Maar ook hij is op vakantie dit weekend. En over sharp-dressed men gesproken. ZZ Top hoor je zo meteen. Maar je kunt ook een Kink-shirt winnen. Als je nu via de Kink-app een foto stuurt van jou in een band-shirt. Want iedere dag hier deze vakantie is een band-shirt-dag. En voor 10 uur bel ik nog iemand terug die dus een mooi exemplaar in zijn kast kan hangen. Goed, ZZ Top dus zometeen na The Rush. Dit is nieuwe muziek van Editors.
1: Kink.

0: De succesvolle voortzetting van het Gallagher Imperium. De band van Gene, de zoon van Liam. Villanelle hoorde je met Placebo. En schroom dus niet om een foto van je outfit naar de Kink-app te sturen. Want mocht je toevallig een bandshirt aan hebben, dan kan dat nog wel eens een nieuw t-shirt opleveren. Want iedere dag is bandshirtdag bij Kink deze zomer. En we geven nieuwe Kink-shirts weg. En dat is zometeen net zoals Tokyo van de Wombats. En ook deze van Kings of Leon hoor je over een paar minuten.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja. Van Jumbo.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Dit is het station van Evanescence.

0: Summer op de zaterdagochtend. Je hoorde We Care A Lot.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
2: Arjan.
0: Hoi Arjan, met Lisa van Kink.
2: Hey Lisa.
0: Hey, ik ga misschien een vraag stellen die in alle andere situaties misschien een beetje gek klinkt. Maar wat heb je aan?
2: Ik moet eigenlijk zeggen natuurlijk een bedshirt, maar dat is van dit moment even niet.
0: Oh, hij is even uitgegaan, want ik zag wel de foto voorbij komen.
2: Dat klopt, ja.
0: En wat staat er op dat shirt?
2: Volgens mij was dat iets van Metallica.
0: Dat klopt. En ik moet ook zeggen, je bent voor mij een soort van living legend. Want bijna altijd als Metallica op de radio is en jij hebt dan de radio aanstaan, dan stuur jij een appje met Metallica en de emojis.
2: Ja, precies. Ik laat het alles aan mijn handen vallen en dan moet ik eventjes een berichtje sturen. Dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja, want jij bent groot fan, toch?
2: Best wel, ja.
0: Dan sinds wanneer?
2: Ik denk dat ik sinds iets van 2000 of zo, dat ik alle optredens wel gezien heb in Nederland. En daarvoor was ik ook al een tijdje fan, maar mocht ik van mijn ouders niet. Naar optredens, dus dat is al een hele poos.
0: Wat maakt het zo'n goede band in jouw ogen?
2: Misschien wel een beetje tegenovergestelde wat heel veel mensen van ze vinden, van de muziek in ieder geval. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk echte fans, die zichzelf echte fans noemen, die afgehaakt zijn na de eerste twee of drie albums. Maar ik vind eigenlijk juist dat ze het mooi dat ze zichzelf constant opnieuw uitvinden.
0: Ja,
2: dus dat is het voor mij wel. Ja, en ik hou wel meer van het hardere werk, maar ik waardeer eigenlijk de hele linie wel, van voor tot achter.
0: Ze blijven interessant voor je.
2: Ja, zeker.
0: Hoeveel Metallica shirts heb je?
2: Een stuk of 6-7, denk ik.
0: 6-7. Heb je toevallig nog een haakje over in je kast?
2: Ja, dat moet wel lukken. Ik ben net aan het verhuizen en volgens mij, ik was net aan het opruimen, dus dat... Daar kan nog wat bij.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws, want ik mag jou blij maken met een shirt.
2: Hey, top. Ik blij mee.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: Easy Street, nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Ja, goedemorgen. Zometeen na het ANP-nieuws van 10 uur hoor je muziek van Florence Road, Hang Out to Dry om precies te zijn. En ook deze van Radiohead hoor je over een paar minuten.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: 10 uur. Kink. ANP nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag, de dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
16: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Lisa Koning.
0: Met zometeen Hanging Out to Dry van Florence Road. Na Creep van Radiohead.

0: van Kaiser Chiefs op de radio. En daarvoor een liedje dat goed past bij Tom zijn ochtend.
1: De zomer van Kink.
0: Want wat je daarvoor hoorde was Hanging Out to Dry van Florence Road. En het is Basdag bij hem nu, want hij en het gezin zijn net terug van vakantie. Dus dat is weer een hele dagbesteding aan zich. Want ja, vier mensen maken veel vuil. Goed nieuws, want of je nu de zwarte zaterdag tegemoet rijdt of je pakt nu je koffer uit, Kink staat er voor je klaar met de beste muziek. Zometeen I Follow Rivers van Triggerfinger na I Follow the Law van The Clash.
1: Kink.

0: Golden Scans van Klaxons op Kink. En zometeen...
1: Het Kink ABC.
0: Ja, straks weer drie liedjes achter elkaar, beginnend met dezelfde letter. En om te beslissen welke letter het wordt, ga ik hier aan dat enorme in de weg staande rad draaien. Daar komt-ie. De letter H. Bekend van Here Comes the Sun bijvoorbeeld van de Beatles. Maar waarschijnlijk heb jij een veel betere suggestie. App die door via de Kink-app, dan hoor je hem zo meteen in het Kink ABC. En welk nummer wel past, maar niet mag, is High van Pom. Want die komt sowieso voorbij. En ook dit liedje, beginnend met de letter B, hoor je over een paar minuten.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss

bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: For You Fly For A White Guy van The Offspring. En ja, goedemorgen, ik ben Lisa en je bent nu in een verzoekspelletje beland.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter H.
0: Ja, want ik heb zojuist aan het rad gedraaid en daar kwam de letter H uit. En dat betekent dat je jouw verzoekje beginnend met de letter H kon en ook trouwens kan insturen via de Kink app. En dan hoor je hem misschien wel in dit drietal voorbij komen. Dat geldt in ieder geval voor Niek, want zijn verzoekje met de letter H komt van Johnny Cash. Dit is Hurt.
1: Het Kink ABC.

ABC met de letter H. Hypersonic Missiles. Ingestuurd door Melissa. Sam Fender hoorde je op Kink. Ja, je hoort hem al. Dit is Highway to Hell van AC/DC. Op verzoek van Nico deze keer.

0: Monaco en What Do You Want From Me op deze zaterdagochtend. Ja, en zometeen is hier Gianna tot en met 3 uur met muziek van Midnight Oil. En ook na het ANP-nieuws van 11 uur hoor je deze van White Lies.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: of doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: 11:00. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen de pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Diana Kok.
7: Met zometeen muziek van Midnight Oil. Beds Are Burning, ga je horen na White Lies.

allernieuwste van Yarn Act, die hoor je natuurlijk hier op Kink New Beginnings. Nou, dat kun je wel zeggen, want er is weer een nieuwe maand aangebroken. Het is augustus en we zitten midden in de zomer van Kink. Ja, Elwin, die hoor je normaal gesproken hier. Hij heeft een paar weekjes vakantie. Mijn naam is Diane, hoi. Ja, normaal gesproken hoor je mij op de zondagavond tussen 9 en middernacht. Maar vandaag en morgen ben ik er tussen 11 en 3. Ja, leuk dat jij erbij bent. Ja, wat zijn jouw plannen eigenlijk voor vandaag? Misschien ga je wel naar Pride. Of misschien ben jij wel een van die velen die vandaag op vakantie gaat. Want ik zag onderweg naar Hilversum al heel veel volgepakte auto's voorbij komen. Nou, wat je ook gaat doen en waar je zo meteen ook vast gaat staan, want het is een zwarte zaterdag. Zet lekker Kink aan, want daar wordt je dag alleen maar beter van. Met zometeen de vrienden van Rammstein. En de Zoetons hoor je ook zometeen. Nu eerst Hand in My Pocket van Alanis Morissette.

0: Caesar, before my head explodes.
1: Zomer van Kink.
0: Ja, en die hoor je tijdens de Zomer van Kink. Ja, Caesar, het is al jarenlang een vaste waarde in de Nederlandse indie rock. Zometeen maak jij kans op iets wat misschien wel voor een vaste waarde zorgt in jouw kledingkast. Namelijk een gloednieuw Kink-shirt. Wat moet je daarvoor doen? Post een foto van jezelf in je favoriete bandshirt. En vraag dan meteen een nummer aan van die artiest. En wie weet breid jij je collectie zometeen uit met een gloednieuw Kink-shirt. Dat zou toch leuk zijn. Zometeen op Kink, muziek van The Killers, Muse en ook Skunk & Nancy, hoor je zo.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: En de zomer van Kink.
2: Met zometeen muziek van The Killers, Human en ook Muse ga je horen. Nu eerst Skunk & Nancy.

0: Een heerlijke meezinger op deze zaterdagochtend. Human van de Killers op King.
1: Diana, kom.
0: Ja, die ochtend ruilen we bijna in voor de middag, want we gaan richting 12 uur. En er komt nog veel meer alternatieve rock jouw kant op met zometeen Garbage. Maar nu eerst Fontaine's DC. It's amazing to be young.
1: Rock Radio. Kink.

Shirley Mason. Mason, zij schreef Stupid Girl als kritiek op de druk om erbij te horen. En jezelf er voortdurend te moeten aanpassen. Garbage, hoor die op kink. Nou, hier mag je gewoon jezelf zijn. En zet hem gerust wat harder en voed je buren muzikaal op. Met zometeen Red Hot Chili Peppers. Maar nu eerst Cloud Surfers.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Runder.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten is ook bij de Kanaalparade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook een waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. De politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti. En daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket. En in plaats van citroen zit er anchovies in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diana Kok.
3: Met zometeen de Pretty Reckless en Kink bandshirt verzoek. Maar nu eerst Red Hot Chili Peppers. Kink.

0: Daar kun je mee doen, The Pretty Reckless About You. Onlangs stonden ze nog op Pinkpop en misschien was jij daar wel bij.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, hallo, Diane hier tijdens de zomer van Kink. En we hebben geen bandshirt dag, maar een bandshirt zomer. Waarin we een paar keer per dag een nieuw Kink shirt weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Daar had je dus een foto van jezelf moeten insturen met een bandshirtje aan. Nou, die heeft vast wel iedereen in de kast liggen. Ja, zelf ben ik een verzamelaar. Dus ik doe best wel veel inspiratie op in de app. Daarvoor bedankt. Ja, er komt zoveel leuks binnen. Maar ja, niet iedereen kan winnen. We gaan eventjes bellen met iemand.
2: Hallo?
0: Hey, Daphne. Je spreekt met Diane van Kink.
2: Hi.
0: Hi. Hey, ik zag in de Kink app een hele leuke bandshirt voorbij komen.
2: Ja, klopt.
0: Oh, wat leuk. Hey, vertel eens, wat heb je aan?
2: Een Linkin Park t-shirt altijd.
0: maar wel een ontzettend goede band staat op je shirt.
2: Klopt, ja.
0: Ja, ben je groot fan?
2: Ja, zeker. Ik heb ook tatoeages op mijn rug en alles.
0: Oh, echt waar? Wat heb je voor leuke tatoeage van Linkin Park hebben we trouwens over?
2: Eigenlijk een elfje dat de lucht in kijkt naar twee sterretjes dan met het Linkin Park logo op het t-shirt, zeg maar.
0: Oh, wauw. Dat heeft wel een mooie betekenis ook natuurlijk met Chester en zo.
2: Zeker.
0: Oh, wauw. Prachtig. Nou, ik ga jou nog blijer maken, want ik mag jou een Kink-shirtje aanbieden. Past die nog in de kast?
2: Ja, zeker. Dat past zeker nog.
0: Heel super. En we draaien Linkin Park ook nog even voor je.
2: Geweldig.

0: Jullie zijn lekker actief in die kink-app. Daar ben ik natuurlijk niet gewend op de zondagavond. Dan zijn er toch wat minder mensen die actief zijn in de app. Hartstikke leuk trouwens.
1: De zomer van kink.
0: Ja, je luistert naar de zomer van kink. Hallo, mijn naam is Diane. Ja, wat komt er zoal binnen in de kink-app? Nou, Anne, zij is aan het uitbrakken op haar balkon naar een avondje uit. Ja, het ziet er wel uit alsof dat, alsof het een zware avond was, Anne. Ja, goed. Sophie, zij stuurt een foto in de kink-app. Zij ligt lekker in de zon. Oh, dat ziet er ook goed uit. Dennis, hij is aan het klussen. En Mark zegt dat hij eigenlijk boodschappen moet doen, maar daar eigenlijk gewoon geen zin in heeft. Nou, mocht je nog een goed excuus zoeken om het even uit te stellen, je kunt altijd zeggen dat je kink gewoon niet kan missen. Ja, nee. Goed, wat je zo meteen hier hoort, dat is Paramore. Net als R.E.M. en de Black Keys. Maar nu eerst wens ik iedereen die dus nu in de kink-app zit en lekker luistert, een hele fijne dag met Stereophonics.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow.
8: Kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Kink. Dit is het station van Stone Temple Pilots. Editors.
2: Met zometeen muziek van The Black Keys en ook R.E.M. Maar nu eerst Paramore.

is deze fijn. Ja, ze klinken alsof ze met z'n tienen zijn, maar dat is niet. De Blackies, zij zijn maar met z'n tweeën, officieel dan, hè. Ja, dat zou je toch niet zeggen als je dat... Nou ja, als je hoort hoe zo'n bak muziek daaruit komt, echt niet normaal. Ja, vrijdag 4 en zaterdag 5 september staan zij tijdens de King Presents in de AFAS Live. Ja, wie van jullie zie ik daar? En heb je nou geen kaarten? Ja, dan is dat misschien even huilen. Maar mannen, wat Robert Smith ook zegt, dat mag best. Dit is The Cure op Kink.

0: toe.
1: Alvast, sorry voor degenen die in de auto zitten onderweg ergens aan toe. Want deze heerlijke plaat van The Warning die zorgt ervoor dat je het gaspedaal echt tot op de bodem wil trappen. Nou, hopelijk kun je ook een beetje doorrijden vandaag. En sta je niet te veel stil op deze zwarte zaterdag? Nou ja, helaas moet ik jullie melden dat we nog wel heel eventjes doorgaan met al die knallers. Maar ook als je stilstaat, klinken die lekker. Zometeen hoor je hier Franz Ferdinand en die hoor je na Hart en Ziel.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we al van weer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand... bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar vanaf ziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op de Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI... maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten... daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten... uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diana Kok.
12: Met zometeen muziek van Mumford & Sons. Rushmere hoor je zo naar Frans Ferdinand. Kink.

Het is veel te mooi weer om binnen te blijven inside van Stiltz King op Kink. Ja, dat zeg ik wel, maar die vlieger gaat voor mij helaas niet op, want ik kan moeilijk de studio buiten neerzetten. Gelukkig zie ik door ons kelderraam de zonnestralen naar binnen vallen en daar moet ik het voorlopig maar even mee doen. Ja, ik doe dat met alle liefde hoor, want ik vind het ontzettend leuk om ook eens op dit tijdslot te zitten. Normaal hoor je natuurlijk Mick Hummel, maar vandaag en morgen hoor je mij tussen 11 en 3. En bedankt ook voor al jullie leuke berichtjes in de Kink App. Mijn naam is Diana, het wordt gewaardeerd. Zometeen zwollen door je speakers. Herman Brood hoor je na Vodan Boys.

0: We zijn voortdurend bezig om onszelf te vergelijken met anderen op social media. Daarover gaat Suburbian Requiem van Youngblood. Kink. Ja, iedereen lijkt een perfect leven te hebben op de socials, maar dan vergeet je soms ook even hoe bijzonder je eigenlijk zelf bent. Ja, die boodschap wil Youngblood je juist aanmoedigen om wat minder naar anderen te kijken en iets meer jezelf te zijn. Nou, gelukkig wordt er ook tegenwoordig steeds meer vaker open gesproken over mentale gezondheid. En daar sluit de track die ik straks ga draaien best wel goed op aan. Lithium van Nirvana. Ja, geschreven door een frontman die uit eigen ervaring wist hoe zwaar het leven kon zijn. Nirvana, hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Een machine die in één keer van je liefdesverdriet afhelpt. Nou, dat zou toch echt een gat in de markt zijn. Ja, dat is een beetje het idee achter Love Removal Machine van The Cult. Het doet mij een beetje denken aan die film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, waarin ze herinneringen aan een ex gewoon laten wissen. Ja, dan ben ik wel benieuwd, hè. Als er zo'n knop zou bestaan, zou jij dan die knop indrukken, alles wissen, opnieuw beginnen? Of horen die minder leuke herinneringen ook gewoon bij? Laat het me eventjes weten met een berichtje in de Kink-app. Soms moet je even opnieuw beginnen en echt weer tot leven komen. Bring Me to Life van Evanescence hoor je nu op Kink.

maken we de nieuwe Kink XL bekend. En ik ben heel benieuwd welke dat gaat worden. Want er is ontzettend veel nieuwe muziek. Heel veel fijne nieuwe muziek momenteel. Zoals die nieuwe van Jack White. Die hoor je hier zometeen. En ook Manic Street Preachers hoor je zo. Dit zijn de Kooks.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Nieuw!

0: Draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Twee uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden twee vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Zes mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De veerboten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diana Kok.
4: Met zometeen de allernieuwste van Jack White, Dollar Bill. Maar nu eerst Manic Street Preachers. Kink.

De meningen over Coldplay lopen vaak flink uiteen. Toch waar de meeste mensen wel samenkomen is het album Parachutes. En ik geef eerlijk toe, dit album staat zeker in de kasten in mijn LP-collectie. Ja, en welk album daar ook te vinden is, en niet alleen die daar te vinden is, ik denk dat mijn buren die LP inmiddels ook prima kennen. Dat is die van The War on Drugs. I Don't Live Here Anymore, hoor je nu op Kink.

0: ga je vandaag niet nodig hebben, hoor. Kijk, hoor je hier tijdens de zomer van Kink. En naast Bandshirt Zomer geven we ook 3 keer per dag een slinger aan het Kink ABC-rad. Kink ABC. In het Kink ABC draaien we 3 tracks die dan iets met elkaar gemeen hebben. Namelijk de beginletter van een titel. Nou, eens even kijken waar dat rad op uitkomt dit keer. T. Oh, de letter T. Nou, kom maar door met je verzoekjes die beginnen met de T. Bijvoorbeeld Take Me Out van Franz Ferdinand. Of misschien wel The Middle van Jimmy Eat World. Jouw suggestie is van harte welkom in de Kink App. Zometeen is het tijd voor een evolutie met Nothing But Thieves. Die hoor je zo, net als Dodgy, op Kink.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AHA barbecue kiptij en speklapjes 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: Hang out for the summer. Nou, komt dat even goed uit, want we zitten hier midden in de zomer van Kink. En daar hoort natuurlijk bij...
1: Kink.
0: Het Kink ABC. Drie keer per dag geven wij een slinger aan dat rad. En dan komen er drie tracks met dezelfde beginletter uit. Ja, dit keer was het de letter T. Bedankt voor alle suggesties in de Kink-app. Ja, ik heb echt hele leuke dingen voorbij zien komen. Ja, helaas hebben we maar plek voor drie. Sanne, zij koos voor Troy van Sinead O'Connor. En Mark, hij ging voor These Days van Foo Fighters. Je hoort ze zo meteen naar de volgende plaat van Eva. Dit is Teddy Picker.

0: ABC met de letter T. En zometeen bij Marco weer een nieuw kink ABC. En ook een bandshirt verzoek. Hey Marco, heb jij eigenlijk veel bandshirts in je kast?
1: Niet zo heel veel. Ik heb vandaag er dus eentje aangetrokken.
0: Radiohead.
1: En daar zit een heel klein klavertje 4 ook op.
0: Oh, te gek.
1: Ja, ik zal je het verhaal besparen, want dat wordt echt een zoetsappig. Oh. Maar het heeft een speciale betekenis. Ik denk dat ik er een stuk of 4 heb, inclusief het shirt van Pingu.
0: Oké, tof.
1: Daar staat op Slip Noot Noot.
0: Geweldig. Ja, dat is misschien wel mijn favoriet dan. Okay. Goed. Veel plezier met Marco zometeen. Mij hoor je morgen weer tussen 11 en 3. Ik wens jou een hele fijne zaterdag.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: anders doet.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer.
1: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Hierden.
3: Met zometeen de hoek. Eerst is dit Green Day, American Idiot. Kink.

0: Kink.
1: En dan heb ik het natuurlijk niet over het eerste nieuwe liedje van Weezer in 12 jaar. Nee, dit is de eerste keer in 12 jaar tijd dat Weezer het toeliet om iemand anders uit te nodigen die mee mocht doen op de track. In dit geval de zangeres van de band Wednesday. En je hoorde ze samen in We Might As Well Be Strangers. Nou, dat gaat dus mooi niet op, want anders ga je niet met elkaar de studio in, hè? Je hoorde Weezer op Kink. En laten wij dan ook vooral geen vreemden van elkaar blijven. Van harte welkom. Dit is de zaterdagmiddag. Mijn naam is Marco. Het is vandaag de eerste dag van de nieuwe maand. Het is vandaag trouwens precies 39 jaar geleden dat voor het eerst de muziekvideo's aan het binge-watchen konden. Lekker op de bank zitten en dan de hele dag MTV aan. Want vandaag, 39 jaar geleden, de eerste dag dat MTV de lucht in ging. Weet je nog de allereerste video die ze uitzonden? Precies, Dire Straits, Money Ain't For Nothing. En die keken we dan nog op een grote bakbeest van een televisie, weet je. Waar je nog een extra groot speciaal televisietoestel of kastding voor nodig had om op te zetten. Geen afstandsbediening, vet onhandig. Vandaag, 39 jaar later, geen MTV, maar wel Kink. Met de beste alternative rock, met beeldmateriaal. In de vorm van foto's van jou, daarover straks meer. Ronin stuurde gisteren via de Kink-app: dit is de eerste en de enige radiozender dat ik radio heb horen spelen. En ik ben blij dat ik jullie heb gevonden. Ronin, ik hoop dat je lekker onderuit gezakt zit, want zo meteen hoor je de Strokes, maar eerst dus Radiohead. Dit is Kink, met No Surprises.

0: De zaterdagmiddag van Kink. Björk, Human Behavior. En de foto die je binnenkrijgt ziet eruit als redelijk normaal menselijk gedrag. Het is een foto van Arjen die zijn gezin op de foto heeft gezet. Het lijkt ergens in Frankrijk. Camping Les Arcs. Dat verzin ik niet zelf hoor, dat staat erbij in de tekst. En nou kan ik me voorstellen dat hij binnenkomt omdat ik net iets riep over radio en beeldmateriaal. Maar niet wat voor beeldmateriaal. En dat is precies wat ik zo meteen ga doen, maar even goed opgelet. En zeker als je interesse hebt in een heel tof Kink t-shirt. Ik heb hem hier aan de linkerkant. Dat is hoe een t-shirt klinkt. Klaar liggen voor je. Dat zo meteen. Vandaag in Amsterdam natuurlijk aandacht voor de Canopper Parade. Ik begrijp dat die inmiddels in volle bak, volle gang is. Ik zag bootjes die over elkaar heen varen en zo. Maar het is natuurlijk ook vooral een plek om de liefde te vieren. Te strijden voor gelijke rechten en gewoon om samen te zijn. Een moment van saamhorigheid. Een plek waar je je thuis voelt. Somewhere I Belong. Die hoor je zo meteen van Linkin Park. Sam Fenn staat voor je klaar. En Doggy Dog onderweg.
1: Kink. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we van weer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1+1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 1 voor klantenservice. Toets 2 voor Kink!
1: Welkom

0: Hoe lang is het nu geleden inmiddels dat ze in het Gelderdoom stonden? Was dat vorig jaar, toch? Heb je daar een shirt gekocht?
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ah, dan wil ik hem wel even zien hoor. Het t-shirt van Linkin Park, Somewhere I Belong. Als die in je kast ligt, maak even een foto. Als er een andere in je kast ligt, een ander bandshirt, vind ik het ook goed. Welke liggen daar in je kast? Als je even naar boven loopt, je trekt de schuiven open. Misschien heb je gewoon een open kast. Ik ben even nieuwsgierig wat daar ligt. En het zou helemaal leuk zijn als je hem even aantrekt en dat op een foto vastlegt. Durf je het aan? Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja Marco, het is ook mijn weekend. Wat krijg ik daarvoor terug dan? Nou, het is vandaag Zwarte Zaterdag. En speciaal voor vandaag een zwart origineel Kink t-shirt hier voor me. En die is in de Kink Store te krijgen, maar vandaag krijg je hem helemaal voor niks, voor noppes. En het allerleukste is, als je me een foto stuurt met daarop het t-shirt wat je draagt van jouw favoriete band, dan krijg je het t-shirt, maar draai ik ook nog eens keer een van je favoriete nummers van die band. Dus als je het aandurft, kom erop! Hij stroomt vol, dus wees er snel bij als je in aanmerking wilt komen voor het originele Kink t-shirt.

0: Zou het nummer vernoemd zijn naar die film uit 1987 met Keith Sutherland? Een horrorcomedie, die heette Lost Boys. Nou, moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk van alle horrorfilms vind. Horrorcomedie. Op een of andere manier, als ik naar een horror kijk, dan kan ik het gewoon niet serieus nemen. Je hoort in ieder geval Phoebe Bridgers op Kink, waar het inmiddels bijna 2-4 is geworden. Straks nog op zoek naar de beste, nou niet eens de beste, naar een waanzinnige foto van jou terwijl je een bandshirt draagt. En het leuke is, je krijgt er nog iets voor terug ook. Dus als je nog wat ruimte hebt en je hebt er ook daadwerkelijk eentje in de kast liggen, pak hem er even bij, trek hem aan, maak een foto, stuur die even door via de Kink-app. Dan heb ik misschien zo meteen iets leuks voor je. Ik heb sowieso iets leuks voor je, want onder andere Guns N' Roses staat voor je klaar. En wat dacht je van The Killers? Zometeen op Kink.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal!

0: of pizza.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Op het station van Duivendrecht is geschoten. Vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al twee keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer.
2: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Heerden.
4: Laat je meeslepen in de rush van editors. Eerst is dit Guns N' Roses.

Weekend van Kink. Het Weekend van Kink.

0: Killers op Kink. All These Things That I've Done. Nou, dat geldt voor Brandon Flowers in ieder geval trouwen. Want morgen, precies 21 jaar geleden, stapte Brandon Flowers in het huwelijksbootje met zijn toenmalige vriendin Tana. En ze ontmoeten elkaar uiteindelijk in een kringloopwinkel. En nou ja, na die ontmoeting, 4 jaar later, zijn ze gaan trouwen. Maar ik heb het vermoeden, maar ik weet het niet zeker, dat die ring niet daar vandaan kwam.
1: De zomer van Kink.
0: Het zou daarentegen ook wel weer leuk zijn als het wel zo zou zijn, toch? Van harte welkom, het is de zaterdagmiddag van Kink. Het is komkommertijd en daarom een speciale zomerprogrammering. Maar hier allerminst komkommertijd, want er komt alleen maar meer goede muziek jouw kant op. Vandaag tot aan 7 uur ben ik bij je en daarna nog een heerlijk toetje. Daarover straks meer. Check vooral al even de site, kink.nl, als je niet kunt wachten. En je kent het vast wel dat er soms van die uitspraken of woorden zijn die uitgroeien tot, ja, een soort van op zichzelf.

zelfstaande fenomenen. Denk bijvoorbeeld aan de oké. Hoe vaak gebruik je dat niet per dag? Maar wist je dat het ontstaan is door een grapje die in 1839 werd gemaakt door een redacteur in de Boston Morning Post? Die hoofdredacteur die gebruikte de afkorting oké als grap voor all correct. En dat is dan weer een foute spelling van all correct met een A. Ja, de humor van die tijd dat was al duidelijk anders. Maar inmiddels is het wel uitgegroeid tot het meest gebruikte woord ter wereld. De Naked and Famous die hebben ook zoiets in handen, zonder dat ze het zelf wisten. Zometeen de track Youngblood op Kink. Natuurlijk de allerbeste alternative rock hoor je ook in de vorm van Buffalo Tom. Maar eerst dit AC/DC. Back.

0: Playmate of the Year. Zebrahead. De allereerste ooit uitgeroepen door Playboy was Marilyn Monroe in 1953. En ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar een paar maanden geleden hebben we de nieuwe bekend. Namelijk ene Leonie Splitter. Dat is dan toch echt een stuk minder historisch.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Hey, als je telefoon zo meteen overgaat en je ziet op je scherm de tekst onbekend nummer en je hebt net een foto van jezelf in een bandshirt deze kant op gestuurd, dan zou ik opnemen, want dan ben ik het. Heb je nog geen foto gestuurd, maar je wilt wel het enige echte originele Kink Shirt in je kast hebben, dan kun je nu alsnog even een foto sturen via de Kink App waarop jij staat terwijl je een bandshirt draagt. Het leuke is, je krijgt iets voor terug, namelijk dus het originele Kink Shirt. En ik draai nog een track van jouw favoriete band. Zometeen over een paar minuten sowieso muziek van de Black Keys. En hoor je Muse. Zometeen op Kink.
2: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Kink. Dit is het station van Guns N' Roses.

0: Zo klink ik ongeveer terwijl ik de inbox aan het bekijken ben. Tot dusver geen Iggy Pop t-shirt te vinden op de foto's die binnenkomen. Maar dan heb ik ook niet echt volledig genoeg tijd om alles te bekijken, want er komt zoveel binnen.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, ik voel echt een soort van bandshirt gathering opkomen. Een soort festival of zo. Wat is het gaaf om te zien hoeveel medekinkers er rondlopen met bandshirts aan. En die foto's die binnenkomen zijn niet voor niks hoor, want ik heb hier een originele zwarte kink t-shirt liggen. Lekker voor de zwarte zaterdag. Voor jou, in ruil voor een foto van jou in een t-shirt van jouw favoriete band. Nou heb ik zelf een shirt van Radiohead aan vandaag. En Annika vraagt via de inbox of ze die niet mag hebben. Dan heb ik geen shirt hier. Nou, heb ik ook een foto zien binnenkomen van Sigrid. En zij heeft een t-shirt aan. Maar voordat ik vertel welke t-shirt ze aan heeft, heeft ze het er ook over dat ze heel veel t-shirts heeft liggen, maar niet meer past. En de meest onbekende bands die ze ooit heeft gezien, grassroots bands, zoals ze het zelf noemt uit de UK, daar heeft ze heel veel t-shirts van. Erg nieuwsgierig hoe het met die t-shirts is gesteld, maar er is een raar technisch dingetje. Ik probeer namelijk net Sigrid even te bellen, maar ja, je gelooft het niet. De telefoon doet het niet. Ik hoor echt helemaal niks. Dus Sigrid, ik hoop dat je luistert. Maar ik heb bij deze een heel tof kink t-shirt voor je klaar liggen. Want die krijg je van me. En dat had ik je graag zelf willen vertellen, maar dat lukt dus niet. Het zal wel zo'n zaterdag zijn, misschien is het de temperatuur. Geen idee. Zij heeft in ieder geval een paar t-shirts liggen, behalve die grassroots bands van The Mavs, The Lottery Winners, Pat Needs, Headsticks. Nou, het klinkt alsof haar hele kast vol ligt met alleen maar foto's en of met alleen maar t-shirts. Maar op de foto die ze net heeft doorgestuurd via de Kinkcap staat een andere band. En dat is de band die wat mij betreft best vaker te horen mag zijn op Kink. Op het t-shirt staat Photosynthetis. Ik heb het over Frank Turner. Je hoort hem nu op Kink.

0: Synthesis van Frank Turner. En die kwam binnen via Sigrid.
1: Kink Band Shirt verzoek. Ja. Jij draagt, wij draaien.
0: En ik was net heel druk bezig met het leggen van een verbinding. Een traditionele telefoon die hier naast me links staat. Maar ik krijg hem dus gewoon niet aan de praat. Dus ik heb even snel WhatsApp geïnstalleerd op mijn desktop. En je bent er, hè?
2: Ja, nu wel. Ja.
0: Ja, ik heb hem dus inmiddels al voor je gedraaid, Sigrid.
2: Ja, nou ja, goed. Toch fijn.
0: Ja, ben je er in ieder geval nog een klein beetje blij mee?
2: Ja, ja zeker.
0: Okay.
2: Altijd. Als Frank op de radio komt, dan ben ik blij.
0: Je hebt een t-shirt van Frank Turner, maar je zei ook dat je nogal wat shirts hebt liggen en die passen niet meer, zei je?
2: Nee, dat klopt. Ik ben 20 kilo afgevallen. Dus heel veel bandshirts, ja, die zijn gewoon veel te groot.
0: Oh, oké.
2: Okay. Dus ja. Ik heb er niet zoveel meer over.
0: Wat ga je er nu mee doen dan?
2: Daar ben ik nog niet uit. Ik heb ze nog niet weggegooid, want dat vind ik ook weer zonde. Dus ik zie mensen die hebben er wel dekens van gemaakt, van die quilts of dat soort dingen, maar kussens. Dus ik weet het nog niet precies.
0: Ja, het is toch een dingetje is dat. Kijk, als een t-shirt uiteindelijk een beetje versleten is of hij past niet meer normaal gesproken, stop je hem gewoon ergens in een tas en breng je hem naar het leger des hels of waar dan ook. Maar
2: ja,
0: met bandshirts is dat toch een ding, hè?
2: Precies, ja, dat doe je niet zomaar. Er zit toch iets achter, zeg maar.
0: Ja, emotionele waarde is dat.
2: Ja, zeker.
0: Wat is je emotionele waarde met Frank Turner?
2: Hij maakt me vrolijk. Ik heb hem nog niet zo lang geleden ontdekt. En ik vind hem geweldig. En vooral live, hij geeft 120% altijd. En
0: Je moet het gezien hebben.
2: Ik heb er geen woorden voor.
0: Nou, ik kan je in ieder geval bij deze wel vertellen. Als je dan toch al moeite hebt om uit je woorden te komen. Je krijgt ook nog eens een keer een kink t-shirt jouw kant op gestuurd. En dus net Frank Turner op de radio.
2: Dan moet die wel passen. Moet je wel een goede maat doen. Anders dan
0: gaan we afspreken. Komt goed. Dankjewel, Sigrid.
2: Top, oké. Dankjewel.

Station Mother Earth. We hebben het al 2 weken lang over t-shirts. En het weer is natuurlijk hartstikke passend. Dus misschien daarom ook wel zometeen Circa Waves voor je. T-shirt weather en deze mijn favoriete van Stone Sour. Oh, zin in. Je hoort hem zometeen na het nieuws.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Hoog bezoek op de botenparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelde onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terecht kwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt het peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af en dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Hierden.
13: Met zometeen Circa Waves, maar kijk eerst even door het raam. Er staat zo'n zouden voor je. Kink.

0: Het is zaterdag. De beste alternative rock hoor je natuurlijk op Kink. In dit geval Edwin Collins, A Girl Like You. En ik heb respect voor A Girl Like You, Daphne. Want wat daar gebeurt, dat is echt ongekend.
1: Kink.
0: Zij heeft namelijk net haar DAP-radio geïnstalleerd. Nou is dat natuurlijk op zich een heel fijn ding. Maar het resulteert echt in een wonderbaarlijk fenomeen. Ze schrijft namelijk dat ze vanaf nu 27-7 naar Kink kan luisteren. Dus de DAP installeren en Kink aanzetten zorgt er dus voor dat je dag wordt verlengd met 3 uur. Dat wil ik. Even hartelijk welkom, dit is Kink op jouw zaterdagmiddag. Als je het hebt over t-shirt weather, je hoorde net Circa Waves, dan lijkt het goed te zitten. Vanavond nog zon, in het zuiden toenemende sluierbewolking, maar dus als je naar buiten gaat vanavond of je zit al buiten, pak er even een vestje bij. Morgen in ieder geval flink zondag, droog met windje vanuit het noordoosten, dus echt prima te doen. Niks aan de hand, graad 24 in Noord, graad of 28 in Mid- en Zuid-Nederland. Dus het lijkt erop dat het regenmonster nog even zich afzijdig houdt. Je hoort hem nu trouwens, de Automatic. Dit is Monster, Kink.

Als je tiener bent, dan kan het natuurlijk best wel soms zo zijn dat je je vader ervaart als een monster. Hij is toch een beetje een moeilijke man en zo. Je weet hoe het gaat. Maar dat geldt niet voor Marcel Timmer. Hij stuurt een foto door met zijn zoon en hemzelf tijdens het concert van De Staat in Sneek. En allebei hebben ze een t-shirt aan van De Staat. Ik ga zo meteen even iets opzetten van De Staat. De Fire hoor je over een paar minuten. Eerst tijd voor Violet Grohl. Dit is Kink en Bak in de Cake.

0: met de...
1: Fire, fire, fire.
0: Zo'n nummer krijgt dan toch ineens een hele andere lading, hè? Zo rond al die bosbranden. Ik heb het even voor je opgezocht. Vorig jaar is er ruim 1 miljoen hectare afgefikt in Europa. In heel een jaar. En gemiddeld is dat zo'n 400.000 hectare. Dit jaar zitten we al op 430.000 hectare. Het jaar is pas halverwege. Het komt ook nog eens dat de meeste branden aan worden gestoken door mensen. Niet per se heel bewust, behalve als je in Frankrijk woont. Dus even oppassen als je je sigaret uitdrukt ergens waar het droog is, of je auto ergens parkeert met de hete uitlaat tegen een struik parkeren en zo. Is niet handig. Hey, een band die van Fikkie Stoken houdt, mogen duidelijk zijn, dat is Rammstein. En dat is zo erg dat zanger Till Lindemann zich vaker heeft verbrand op aan de vlammenwerpers op het podium dan hem lief is. En het leuke is, over een paar minuten hoor je ze vlammen op Kink.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland, of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
12: King. Dit is het station van Black Keys, Nirvana en de zomer van King.
0: Het is tijd voor Rammstein zometeen na Tonight Tonight. Dit zijn de Smashing Pumpkins. King.

De Stone Roses op Kink. I Wanna Be Adored. Ook zelfs heel veel last van hoor. Zou ik gewoon leuk vinden als je lekker blijft hangen op Kink. Want de beste alternative rock hoor je natuurlijk hier op Kink. Met zometeen Spin Doctors nog. En Beer Battle B heb ik voor je klaarstaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je langzaamaan een beetje je aan het voorbereiden bent op de maaltijd van vanavond. Het is toch bijna 5:15. Wat schaft de pot? Wat staat er op het menu? Gaat de barbecue aan? Als je nu op een festival had gestaan, dan was je waarschijnlijk nu ergens aan een picknicktafel aangeschoven. Of lekker gaan zitten op het gras met een biertje, pizzaatje, een lekkere Angusburger. Een zak friet erbij, mayo. Nou, misschien loop je er ook wel bij zo. Dit weekend namelijk onder andere festivals in Engeland. Het Kendall Calling Festival met Two Door Cinema Club en Biffy Clyro, Wolf Alice. En misschien wel een van de meest schizofrene festivals is het Lokerse Feesten. Daar staat echt dance, pop, rock, soul, alles door elkaar. Op de lijst onder andere Diana Ross, Dimitri from Paris, dat is een DJ. Greg David, ken je die nog? Cassius, Roxy Dekker uit ons eigen land. Maar ook bijvoorbeeld Lenny Graffitz, Sun, Soft Cells, Dropkick Murphys, Editors. En vanavond nog Holly Humberstone en Roxy Dekker. Leuk. En dan heb je ook nog het Waken Open Air. Dat is een festival in een klein dorpje, dat heet Waken. Dat is een uurtje bij Hamburg vandaan. Met onder andere Any Given Day en Airborne. En die band die heeft het eigenlijk nooit ver geschopt. En daar kun je iets van vinden. Weet je wat? Oordeel zelf maar. Nu op Kink is dit Airborne en Running Wild.

praten. De deel van Bibabubie. Sun has set. En dat is hier nog niet het geval. Dat is ongeveer rond 9:30 vandaag. Als je trouwens een hele mooie zoekt, dan moet je een keer naar de Schelling gaan. Ik ben vorige week 2 dagen daar lekker aan het rondfietsen geweest. Wezen blowcarten, lekker visjes gegeten, koffietjes gedronken en zo. En aan het einde van de dag de fiets tegen strandtent paal 9 aangezet. Voetjes in het zand. En dan lekker wachten tot die zon onder de zee zakt. Als je het een keer gaat doen, laat het me weten. Are you in? Dit is Incubus. Op Kink.

0: Het is 1 voor 6, tijd voor het ANP Nieuws. Daarin Mark Brecht zometeen over de Pride in Hamburg. En de vraag is, hoeveel mensen kwamen daarop af? Waren dat er 25, 100.000 of misschien wel 2 miljoen? Je hoort het zometeen net zoals deze van Tom Petty. En ook de White Stripes zijn voor je klaar. En straks het Kink ABC.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Zes uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder de invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Marco van Hierden.
0: Geen 9 graden. Hier loopt de temperatuur op met zometeen de Kink XL van Keo. Eerst dan Perry. Kink.

liedje duurt maar 1 minuut en 56 seconden. En daarmee komt hij meteen in aanmerking voor de Kink Shortcut. Elke vrijdagavond dan pak ik een liedje erbij, hopelijk die van jou, die korter duurt dan 2 minuten. Dit is dus een hele mooie kandidaat. Binnenkort meer daarover. Het is inmiddels 6:12, etenstijd. René die is de barbecue aan het voorbereiden. Stuurt een foto mee met een enorme sperrip. En Ellen die heeft de pizza in de oven gezet en Lex staat te wachten bij de Chinees. Ik heb zelf een kipsalatetje klaarstaan. Maar ik heb net ook al wat muzikale gerechten voor je uit de oven gehaald. Nog warm aan het nasmeulen is Demons van Imagine Dragons. Die hoor je zo meteen. Eerst is dit Van Halen.

0: blijft het toch waanzinnig goed. Dat vindt Rimpje ook. En Elwin van Gestel ook. Normaal gesproken hier op zaterdag en zondag te horen tussen 9 en 12. Nu even met vakantie. Is groot fan van Novastar. Maar dat is ook de man die verantwoordelijk is voor het Kink ABC. Elk weekend zo rond 9:30 geeft hij een slinger aan het Kink ABC-rad. En dan komt hij bij een letter. En dan zoekt hij 3 nummers die beginnen met dezelfde letter. Nou, hij heeft het rad laten staan. En ik kan gewoon echt de verleiding niet weerstaan. Dus ik ga er gewoon ook even een slinger aan geven. Even kijken waar die uitkomt.
1: F. Ah. Het Kink ABC.
2: Met de letter F.
0: Oké, de letter F is het geworden vandaag. Mocht je dit voor het eerst horen, het is heel simpel. Ik ben op zoek naar een titel die begint met de letter F. Het kan bijvoorbeeld zijn van Loving Criminals. Van Loving Criminals. Ja, dat kun je vast beter. Laat me even weten waar je mee komt. Heb ik zo meteen over 10 minuten 3 tracks die allemaal beginnen met de letter F. Wat ga je dan doen in de tussentijd, Marco? Nou, ik ga in ieder geval deze aan je voorschotelen. Queens of the Stone Age, zo meteen. En Depeche Mode. Enjoy the silence, hoor je zo meteen.
1: Kink.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto.

0: of doneer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: Depeche Mode en Jordan Silence. Nou, voor de stilte. Moet je toch echt ergens anders zijn, hoor.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter F.
0: Daar stemmen we niet voor af op Kink, toch? Sterker nog, ik heb net aan het rad gedraaid. Het Kink ABC-rad, normaal gesproken elk weekend gedaan door Elwin van Gestel. Die is nu met vakantie en omdat het een zomer, een soort zomerfestijn, zomerprogrammering is, doen we het gewoon elke dag. En ik kwam net uit op de letter F. Dus tijd voor 3 tracks voor je snuffer die precies daaraan voldoen. Nou zit ik even met een dilemma, want Bastiaan die kwam aan met A Forest van The Cure. En ik zei, ja, maar dat is vals spelen. Waarop hij dan weer zegt, nou, volgens Erik Corton, collega van Kink, mag de A genegeerd worden. Ik ga het even, na de uitzending, ga ik even met hem bellen. Om even wat opheldering te krijgen, Bastiaan. Ik hou hem voor nu nog even vast. Alex, die wil graag Beastie Boys, Fight For Your Right horen. Erwin, Nolita, Charlotte en onder andere Ron, die hebben het over Kings of Leon fans. Job, Gerard, Martijn, Luc, Petra en Mandy stuurt inclusief een foto met haar bandshirt van deze band. En die voldoet aan de criteria, of aan het criterium. Want het begint met de letter F. En daarom in de drieluik, aftrappend, Bring Me The Horizon. Dit is Follow You op Kink.

die beginnen met een F. En die hoor je allemaal net in het King KWC, want hij kwam uit op de letter F. En daarom, Beastie Boys, Fight For Your Rights, Kings of Leon fans. En de allereerste van de drie, Bring Me The Horizon en Follow You. Ik zie nog steeds dingen binnenkomen, maar houd gewoon maar even goed in de gaten hoor. Want tijdens deze zomerprogrammering draaien we vaker aan het rad. En dus ook vaker kans dat de letter F voorbij komt. En kunnen we alsnog even doorschieten deze kant op. Via de King app natuurlijk. Het is inmiddels 6:06. Net genoeg tijd om de nieuwe van Yardex aan je te laten horen. Hij was pas natuurlijk nog te zien en te horen op Best Kept Secret. Daar deden ze wat nieuwe nummers en het publiek dat ging er helemaal los op. Maar ja, inmiddels weten we, het is niet helemaal nieuw meer. Want 2 weken geleden kwam de nieuwe plaat uit, You're Gonna Need A Little Music. En op die plaat New Beginnings. En heel eerlijk gezegd, ik moest even wennen, want ineens geen schelpartijen en ja, een soort van ironische afrekeningen meer van de zanger James Smith. Volgens menigheid de meest sarcastische man op aarde. Nee, in dit geval is er ineens ruimte voor bezinning, voor fluitende vogeltjes. En krijg je zelfs een kus van James.

0: mag ik even zeggen dat ik dit echt by far het beste liedje van het moment vind. New Beginnings, zeg dat. Yard Act op Kink. Waanzinnig goede plaat is het. Het is inmiddels 6:58 geworden. Als je dan denkt, oké, dan is het dan nu klaar. Ik kijk inderdaad even naar de programmering op kink.nl. Is dit het dan?
1: Kink Album Top 1000.
0: Nou ja, dus niet helemaal, hè, want omdat het een speciale zomerprogrammering is in deze periode, hebben we toch nog even iets lekkers voor je bedacht als een soort van nagerecht. Het eten net naar binnen geschoven. Wat ga je dan doen? Nou, dan zet je gewoon lekker Kink aan of laat je hem aanstaan. En geniet je van de Kink Album Top 1000. Ja, niet in zijn geheel, maar vooral het beste. 2 weken geleden toen hebben we je in een periode van 2 weken lang 1000 van de beste platen die ooit zijn gemaakt volgens jou laten horen. Daarvan hebben we 2 liedjes van het album afgehaald. En die hebben we aan je laten horen. En we dachten, ja, dat valt zo goed in de smaak. Laten we dat gewoon nog even doortrekken. En dat ga ik zo meteen doen. Of beter gezegd, dat gaan we zo meteen doen. Zo meteen, direct na 7 uur, hoor je 2 keer een liedje van 1 artiest... in het kader van het beste van de album Top 1000. En we beginnen zo meteen met deze. Van Life en Vampire Weekend. Daarvan hoor je onder andere deze. Heel veel plezier.

0: Ja, dan zou er dus nu even iets moeten gebeuren, maar er gebeurt dus helemaal niks.
1: Kink.
2: Hallo, ja. Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op Mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
16: 7 uur. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden.
16: Kink Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
18: Kink.
16: Kink.
18: Nummer 28.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amsterdam stond in het teken van de botenparade en het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie, die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de botenparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenen ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden.
13: Kink Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
15: Kink.
13: Kink.
15: Nummer 757.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu.

0: Kink Album Top 1000.
1: Het beste uit de Kink Album Top 1000.
0: Nummer 297.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
13: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Dit is Kink. Kink. Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon. En er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het weer dan van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas, waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het weer dan van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse